0: gaat over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel Vee, die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatsverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minses van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Biegen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Biegen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Ook de komende dagen zal de politie verder gaan zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koeler klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen. Dat doen ze via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen komt Alternatieven voor Duitsland uit boven de 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De stemlokalen sluiten om 6 uur en daarna volgt nog een exitpoll. Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoet. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. En de Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V, die de verantwoordelijkheid opeist voor de recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verschenen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshow-presentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Jaguar Land Rover, de grootste Britse autofabrikant met zo'n 33.000 werknemers en eigendom van het Indiase Tata Motors, wil de komende 2 jaar 4.000 banen schrappen. Het bedrijf wil 2 miljard euro besparen vanwege stijgende kosten, dalende verkopen en Amerikaanse importheffingen. Er komt een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel. Rond 4 uur vannacht werd de politie gealarmeerd over een schietincident op een evenementenlocatie aan de Rondeweg in Amsterdam, nabij station Amsterdam Sloterdijk. Daar troffen agenten een gewonde man aan met een schotwond. Hij was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verder nog geen verdachten aangehouden. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De herdenking in Nijmegen voor de beveiliger die vorige week in Overasselt doodgeschoten werd, gaat vandaag niet door. Studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, heeft de herdenking afgelast vanwege veiligheidsoverwegingen, zo liet de vereniging weten. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon kwamen vanochtend zeker 4 mensen om het leven. 2 in Arab Salim en 2 in Nabati Afaka. Zeker 20 mensen raakten gewond. Israël voerde de aanvallen uit als reactie op droneaanvallen van Hezbollah en spreekt van een ernstige schending van het staakt-het-vuren. Op het Kaapverdische eiland Fogo zijn gisteren zeker 18 mensen omgekomen toen een bus in een ravijn stortte. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en jongeren. Tientallen inzittenden raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De reddingsactie was moeilijk door het ontoegankelijke terrein. Lokale autoriteiten hebben 2 dagen rouw afgekondigd. Ombudsman Margot Smit stelt na 10 jaar in haar functie dat talkshowpresentatoren kijkers bewust moeten waarschuwen wanneer gasten mogelijk onwaarheden spreken. Doorvragen bij ongefundeerde beweringen is essentieel. Ook moeten fouten sneller en prominenter worden gecorrigeerd, proportioneel aan hoe prominent ze oorspronkelijk werden gebracht. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Welkom bij Helene's Living Room Sessions, waar wij elke eerste zondag van de maand lekker gaan genieten van beginnende en heel ervaren songwriters. We hebben namelijk ontzettend veel talent rondlopen in ons kleine kikkerlandje, waar ik jullie thuis, hier en live in de Café Annabel in Rotterdam mee kennis wil laten maken. Dus, ik hoor je al denken door de ether. Hey, kan ik hier live bij zijn? Ja, dat kan dus gewoon. Ja, kom dus volgende keer. Je hebt geen reden om er niet bij te zijn. Ga lekker hier, kom naar Annabel en laat je meeslepen door de muzikaliteit die voorbij gaat komen. En voor de mensen hier in het café, heel leuk dat jullie er zijn. Welkom. Laten we samen lekker gaan genieten van deze eerste Helene's Living Room Sessions. Hey! Goed zo. Hey, voor ik jullie de eerste artiest van vandaag ga aankondigen, wil ik jullie even snel met de huisregels kennis laten maken. Want zonder huisregels is er geen huiskamer. Dit geldt eigenlijk vooral voor de mensen hier live. Ga lekker zitten, heren, dames en kinderen. Zoek een lekker plekje uit. Regel nummer 1. De huiskamer is natuurlijk voor iedereen. Voel je thuis en maak het jezelf gemakkelijk. Tijdens het optreden, nummer 2, wil ik jullie vragen om stil te zijn. Dit zorgt er namelijk niet alleen voor dat mensen thuis het goed kunnen horen, maar er is namelijk niks fijner als songwriter om je verhaal gewoon lekker te kunnen vertellen zonder dat iemand daar doorheen aan het leuteren is. Of om te luisteren naar een verhaal zonder stoorzender die de hele tijd en camera erbij laat je meeslepen. Regel nummer 3. Tussen de optredens door zal ik een interview houden. En dit is ook het moment dat jullie hier in de zaal gewoon lekker wat drinken kunnen halen, plasjes kunnen doen en natuurlijk ook even lekker met elkaar kunnen bespreken wat jullie zojuist hebben ervaren. Regel nummer 4. We zijn hier allemaal samengekomen, namelijk om te genieten. Leer elkaar kennen, want wie weet zit je nieuwe bestie gewoon naast je. En de laatste. Geniet, maar niet met mate, want dat doe ik ook niet. Maar doe niks wat je thuis ook niks kan doen. Zou doen. Goed. Ik mag jullie eerste artiest aankondigen. Bram, sta jij er klaar voor? Ja? Bram staat er klaar voor. Jongens, ik heb voor jullie de eerste artiest van deze Living Room Sessions. Bram van Lange studeerde gitaar en bas aan het conservatorium, maar toert nu al zeker 10 jaar... Men heeft sowieso 150 shows per jaar, zowel in het binnen- als het buitenland. Naast multi-instrumentalist heeft hij ook een enorme talenknobbel en zingt hij naast het Engels ook in het Portugees, Zweeds, IJslands, Duits en ook in het Nederlands soms. Zijn soms wat dromerige nummers gaan over zijn reizen en ontmoetingen met bijzondere persoonlijkheden en soms een maatschappelijke kritische blik. En zijn inspiraties komen uit de jaren 60, 70 en 80 met Nick Drake, Paul Simon en Paul McCartney aan het roer. Hier is Bram van Lange.
1: Dankjewel.

Dank u wel. Dat was Island, de titelsong van het album dat onlangs is uitgekomen. En het volgende lied is er ook een van het album. En ik neem jullie mee naar een warm Kroatisch eiland genaamd Vis of zoiets, waar ik het lied heb geschreven. En het heet Pineapple Palm Trees.

opname heel eventjes overnemen van Bram, want zijn microfoon is net uitgevallen. Wij zitten even te wachten op een nieuwe microfoon, dus ik ga hem gewoon heel even van je overpakken. Ja, jij hoort mij ook niet. Nee, dat is waar. Nou, dames en heren, dit is toch prachtig. Het is heel mooi. Zet maar even een liedje op, Danique. Zullen we dat gewoon doen? We gaan even een liedje opzetten. We komen zo bij je terug.

0: We luisteren naar heer Romy. En ondertussen zijn onze technical difficulties zijn ook weer verholpen. Bram, ready?
1: Yes.
0: Bram is ready. Let's go.

Dankjewel. Dank jullie wel. Jullie hebben misschien gemerkt dat veel van mijn liedjes nogal melancholisch en weemoedig klinken. Maar ik heb een poging gewaagd om iets meer upbeat, een wat vrolijker lied te schrijven. Nou, ik zeg vrolijk. Het heet Lost It All. Maar ik beloof u, het klinkt vrolijker dan dat de titel doet vermoeden. En dat heb ik live opgenomen met een band. Want ik vind dat er tegenwoordig in de muziek wordt er te veel gemaakt door computers of rechtgetrokken door computers of door AI. En ik ben van mening dat het mooie aan muziek is wanneer het menselijk klinkt. Dus ook wanneer er menselijke flaws en foutjes in zitten. En ik hoop dat te hebben kunnen vangen met deze opnames van dit album. En zo ook met dit lied. En, er mag gedanst worden trouwens. Het gaat zo.

plaat staat hier een hele toffe gitaarsolo. Maar ik kan maar één ding tegelijkertijd. Dus hier moet jullie een hele toffe gitaarsolo voorstellen. Of naar mijn doodoo luisteren.

Dank u wel. Hartelijk dank. And now for something completely different. Ik heb een samba ooit geschreven voor een vriendinnetje dat ik had voor haar verjaardag. En ik was er zelf heel blij mee. En zij gelukkig ook. Alleen 2 maanden daarna maakte het op een nogal brute wijze uit. En toen was ik iets minder blij met het lied. Maar ik dacht, ik moet het wel opnemen en uitbrengen, want dan kan iedereen het horen. En dan hoef ik het zelf niet meer te spelen. Maar van alle liedjes die ik heb uitgebracht, werd deze by far het meest gedraaid. En als er mensen met verzoekjes kwamen, kwamen ze alleen maar met dit lied, Miss Moonshine. Maar I'm fine, I'm fine. Dus ik ga het niet voor jullie spelen. Op de opname staan allemaal hele toffe Braziliaanse percussie-instrumenten. Ik weet niet of er iemand zijn pandeiro of sordo heeft meegenomen. Nee, thuisgelaten. Oké, dan moeten jullie het volgende ritme maar voorstellen. Het lied heet trouwens Miss Moonshine. Maar dat wordt ook wel duidelijk in het lied wanneer ik het zing. Het gaat dus ongeveer zo. Pakt, kapoemt, kapakt,

0: Obrigado.
1: Dank jullie wel. Ik heb denk ik nog één of twee liedjes voor jullie, want dan is het een tijd. Dank jullie wel voor het lieve luisteren. En nog aan, als jullie het leuk vinden wat jullie horen. Ik heb er zelfs mijn plaat meegenomen op vinyl en cd, voor de mensen die echt heel oldschool zijn. En je kan hem natuurlijk ook overal luisteren op alle evil streaming platforms. En Bandcamp, die wel lief is. En dan kun je ook het volgende lied horen, wat ik ook wederom met een band heb opgenomen. Het is misschien mijn enige rock lied. En het heet Breaking the Waves.

Dank u wel. Ik heb nog één liedje voor jullie. Nogmaals, dank jullie wel voor het lieve luisteren. En dank je wel, Helien, dat ik hier mag spelen op jouw show en voor deze lieve mensen allemaal. Dus ja, een applaus voor Helien. Daar ga je nog meer van horen. En ook alle lieve mensen van het geluid en beeld. En er zijn heel veel dingen waarvan ik nog niet weet wat er hier gebeurt. En natuurlijk van Annabel, dat we hier mogen spelen. Dus dank jullie wel. Dit volgende lied, daar heb ik een hele bijzondere instrument op laten spelen. Door een vriend van mij. Die speelt namelijk doedoek op de opname. Wat ik zelf het mooiste klinkende instrument vind. Het klinkt een beetje als een menselijke stem. Maar dan nog meer als een menselijke stem. If that makes sense. Ik zal het nu proberen te emuleren met mijn eigen stem. Maar ik raad jullie allemaal aan om naar een doedoek te luisteren. En het liefst natuurlijk op dit lied. Het heet Paper Candles.

0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Wij gaan zo weer terug naar Bram voor een interview, maar voor nu even een liedje tussendoor.
2: I've been struggling with everything. Shortchanged by happiness and the light it brings.

0: Nou, Bram, wat hebben wij heerlijk van jouw muziek mogen genieten. Dank je wel voor het komen.
1: Dank je wel.
0: Ja, nou, welkom. Ik heb echt enorm van jouw verhalen genoten. En ik zag dat jij ook net terug bent van een tour in Litouwen. Klopt dat?
1: Dat klopt.
0: Hoe heb je het gehad?
1: Heel fijn.
0: Ja?
1: Ja, het is ook een prachtig land. En heel veel, heel lief publiek gehad. En hele lief mensen die het organiseerden. Dus het was één cadeautje aan het spelen.
0: Hoeveel shows heb je gedaan?
1: 8 in 9 dagen.
0: Oh, wow. Oh, dat is echt veel. Oh, wow. Nice. Moe, zeker?
1: Ja, maar dat is een constante staat. Maar moe, maar ik voel me heel levend.
0: Ja, precies. En ik ben heel erg benieuwd naar welke van de nummers jij die je vandaag hebt gespeeld, die het meest voor jou betekenen. Want je had het net al over dat beetje samba nummertje.
1: Ja.
0: Dat die het heel goed doet.
1: Ja.
0: Maar wat is jouw favoriet?
1: Oeh, maar ik denk het laatste lied wat ik speelde, Paper Candles.
0: Oh, die vond ik ook echt heel mooi.
1: Ja, die, daar raak ik mezelf nog steeds mee. Dus dat wil, denk ik, heel veel zeggen.
0: Ja, want wat maakt dat nummer zo speciaal voor jou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Af en toe is het niet uit te leggen, toch? Als je iets heel moois hoort van iemand anders, waar, dat je een traan in je ogen krijgt of ontroerd wordt.
0: Ja.
1: En je weet niet waardoor het komt. En hier heb ik dat ik mezelf nog steeds kan ontroeren.
0: Nou, met het lied. Voor mij is het vooral de melodie die je zingt. De progressie die je speelt en combinatie met de melodie, die doen het voor mij, denk ik.
1: Ja.
0: Dat is echt heel mooi. Nou heb ik er eentje wel uitgehaald. Dat is Pineapple Palm Trees. Want wat me opvalt aan jouw tekst is dat je heel beeldend schrijft. Dus je maakt eigenlijk met heel weinig woorden echt een heel duidelijk beeld van geschetsje eigenlijk in mijn hoofd. Waardoor ik moet daarnaar kijken, zeg maar. Mm-hmm. Je had één zin. Holding hands, a house for us, a bed below the stars. Hoe weet je dat je met zo weinig zo mooi, zacht en duidelijk beeld kan schetsen? Neem ons even mee in dat proces.
1: Ik vond het altijd al mooi. Een van mijn lievelingsliedjes is Junk van Paul McCartney. Mm-hmm. Van zijn eerste soloplaat. En die zingt hij ook alleen maar motorcar, handlebars, bicycles for two. En ik dacht van, je hebt meteen een beeld. En hij zegt alleen maar een paar woorden.
0: Ja.
1: En dat zijn meerdere liedjes die dat doen. En ik heb dat altijd heel mooi gevonden. En ik heb dat zelf dan hier ook geprobeerd. Want het kwam er hier eigenlijk vanzelf uit. Onderweg terug op de ferry van dat eiland.
0: Nice.
1: Naar het vasteland.
0: Ja, want dat precies wat jij net schetst. Gewoon een paar woorden. En het is gewoon helemaal duidelijk. Dat had ik dus bij dit nummer. Echt heel vet. Heel vet. Ik heb nog wel een vraagje. Welk onderdeel van dit hele proces. Dus je hebt het schrijven. Je hebt het bedenken. Je hebt het opnemen. Je hebt het optreden. Wat vind jij het leukst?
1: Het optreden.
0: Ja?
1: Ja. Ja, schrijven is ook heel erg leuk, maar ook heel frustrerend. En optreden, ik denk dat wij heel erg geluk hebben als muzikanten van alle kunsten, dat wij direct een reactie kunnen zien van ons werk.
0: Ja, daar heb je een punt.
1: Dat heb je niet als schrijver of schilder. Misschien wel als je op de bühne staat met dans of theater. Maar dan speel je toch eerder een rol. Wij kunnen ons blootstellen en kijken wat het publiek daarvan vindt.
0: Ja, dat is
1: of het publiek
0: waar.
1: Ook echt meenemen in die emotie.
0: Ja, ja en want soms moet je ook gewoon een beetje scheid hebben, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat ook.
0: Ja. Zijn er onderwerpen of muziekstijlen die jij nog wel eens zou willen verwerken?
1: Oh,
0: Die misschien niet helemaal in jouw straatje passen, maar die je wel echt nog een keertje zou willen tackelen?
1: Ja. Dat zit er wel, zeg maar heel erg soort van 60s met 12 string guitars en zo. Echt een band vorm. Dat lijkt me ook nog steeds echt leuk om te doen. Een goede vraag. Dat is het enige wat me nu in me opkomt. Maar er zijn vast nog andere dingen. Trouwens ook met een orkest. Want ik speel best wel vaak met een soort mini orkest.
0: Ja, precies.
1: Dat lijkt me ook heel mooi om met echt een groot orkest.
0: Nou, dus wat kunnen wij in de komende 5 jaar van jou verwachten?
1: Nou, misschien wel zoiets.
0: Een orkest. Nou, ik ben het helemaal mee eens. Voor de mensen thuis. Ik heb hier zijn plaat. En nou ja, ik kan nog niet zeggen dat ik hem grijs heb gedraaid. Maar dat ga ik zeker doen. Want ik vind hem echt heel erg goed, jongens.
1: Dankjewel.
0: En vooral een pineapple, gewoon nummer 1 op de A-kant. Go for it. En eigenlijk inderdaad gewoon allemaal. Ik heb een klein spelletje wat wij gaan doen.
1: Oh.
0: En dat is eigenlijk meer om jou een beetje beter te leren kennen. Het is een questionnaire. Ik heb 13 vragen en die mag jij gewoon on the top of your head beantwoorden.
1: Oké.
0: Okay. Wat is jouw lievelingsbroodje?
1: Wauw. Echt broodje. Dus
0: ja, een sandwich, een boterham, oh, wat jij wil.
1: Ik denk toch witte boterham met heel veel boter, avocado, zout. Misschien pecorino er nog overheen.
0: Lekker. Klinkt goed. Klinkt goed. Wat is een ding wat je eigenlijk wat je hebt, maar wat je eigenlijk zou moeten weggooien?
1: Oh, eigenlijk heel veel dingen.
0: Noem maar één.
1: Ik weet niet eens meer wat erin zit, maar er zijn wel dozen die altijd mee verhuizen. En ik weet eigenlijk niet waarom ik die iedere keer mee verhuis.
0: Volgens mij hebben we die allemaal wel. Ja,
1: die moet ik eigenlijk wegdoen. Ik zat er vanochtend nog aan te denken. Dacht ik, ja, wat doet dit koffertje hier achterin onder mijn bed? Of zo.
0: Herkenbaar. Oké, wat is het engste dier?
1: Engste dier? Van die hele lange rupsen met van die haren eraan.
0: Oeh. Hoe lang moet ik denken? Een meter?
1: Ja, ik
0: 2?
1: Weet niet. Ik vind dat hele enge dieren.
0: Ja, maar zijn ze 5 centimeter? Wat?
1: Ja,
0: we weten
1: allemaal.
0: Niet hoe goed. Ook, gewoon alle wormen met haren, oké. Okay. Appelen of sinaasappelen?
1: Sinaasappelen.
0: Heb je ooit iemand om een handtekening gevraagd en wie was dat?
1: Theo Katzman, die ook in Wolfpack speelt.
0: Oh, echt?
1: Ik ben ontzettend fan van zijn solo muziek. Ik heb hem meerdere malen ontmoet en de laatste keer dat ik hem live zag, toen kwam hij naar mij toe en toen gaf hij me een plaat.
0: Ja, oké, okay, ja, dan moet je wel een handtekening vragen. Ja. Ja, okay. Dus het is niet eens zo heel lang geleden. Dus.
1: Nee.
0: Wat denk je dat er gebeurt als we sterven?
1: Ik denk helemaal niets. Nou, één ding wat ik wel hoop is dat we in ieder geval door onze dierbaren, die er dan nog zijn, worden herinnerd.
0: Ja,
1: ik denk
0: precies.
1: Altijd aan wat Bram Vermeulen zong. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
0: Oh ja, nee, ja. Het vergeten worden, daar ben ik het bangst voor, ja. Denk ik. Ja, ja, ja. Favoriete actiefilm?
1: Ik kijk dus nooit films.
0: Oh, dus oké, dan sla ik deze lekker over. Ja. Lievelingsgeur?
1: Mijn reukorgaan is ook niet altijd best. Dus ik heb een paar keer COVID gehad. En toen had ik pas na 5 dagen door.
0: Ja, oké. Okay, maar dan is er vast wel eentje die er dan nog wel doorheen komt. Verse koffie.
1: Ja.
0: Gras gemaaid. Vers gebakken brood.
1: Ja,
0: regen wat voor het eerst weer valt.
1: Ik denk dat ik gewoon op zo'n herinnering dat ik vroeger op campings was in Zuid-Frankrijk en hoe het daar rook.
0: Oh ja.
1: Als ik op zo'n plek ben, misschien
0: kijk,
1: dat het is.
0: Dus de geur van zomer. Ja, precies.
1: Ja, in Zuid-Frankrijk,
0: ja,
1: ergens.
0: Ja, ja. Plat of bruis?
1: Plat.
0: Meest gebruikte app op je telefoon?
1: Google Maps.
0: Je mag één nummer kiezen die je van de rest van je leven mag horen. Welke is dat? En niet op repeat of zo, maar gewoon elke keer als je muziek aanzet, dan komt dat nummer voorbij.
1: Maar echt maar
0: één nummer. Nee, ja, niet. Maar dat nummer komt elke keer langs.
1: Oeh. Ik denk een lied van Mike Viola. Wat hij nog niet heeft uitgebracht. Maar ik heb het echt al duizenden keren gedraaid.
0: Hoe?
1: Ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet. Het heeft ook volgens mij officieel nog geen titel.
0: Oh, en jij hebt hem nu al duizenden keer gedraaid?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou ben ik wel heel benieuwd. Stuur hem even door als hij uitkomt.
1: Ja, ja.
0: Graag. Laatste vraag. En dan ga ik je lekker met rust laten weer en gaan we lekker genieten. Beschrijf de rest van je leven in 5 woorden.
1: Wauw. Wat ik wens? Of,
0: Beschrijf jouw leven, de rest van je leven in 5 woorden. Maak er een titel van een boek van. Mag ook.
1: No pressure.
0: No pressure.
1: Dit is wat ik deels verwacht en hoop. Is chaotisch. Veel optredens en veel liefde.
0: Top. Dan gaan we hem daarbij laten. Bram, heel erg bedankt voor het komen. Stond
1: dankjewel.
0: Al een tijdje op de agenda. En ik ga jullie nu lekker opwarmen met Janice May en Kunuku. Jessie Noakes, En Olly, die ken ik nog van de muziekopleiding waar wij samen op hebben gezeten. Als kind luisterde ze heel veel naar 60's van haar ouders in combinatie met de culturele omgeving waarin ze opgroeide in Amsterdam. Ze maakte kennis met de urban sounds die de grote stad met zich meebrengt en ontwikkelde zo haar eigen geluid. Tijdens haar studie kwam haar liefde voor jazz terug met platen van Billie Holiday, Sarah Vaughan en Amy Winehouse, waarmee ze de jazzopleiding van het conservatorium heeft afgerond. Nu is ze naast leadvocalist ook leadvocalist van een gypsy jazzband, The Roseland Quartet, ook bezig met haar solo-EP in samenwerking met Olivier de Jong, a.k.a. Kunuku. Denk aan jazz, bossa nova, blues, soul. Janis May, Got It All. Geniet van Janis.
2: Hallo. Een liedje wat we gaan spelen. Als eerst is ook het liedje dat ik ga uitbrengen. You Already Know Me.

0: Dank jullie wel.
1: Mag gitaar harder?

Ik wilde heel graag een liedje doen, een nieuw liedje, van Dinah Washington, geschreven in 1960. En het heet Bitter, Bitter Earth. Even stemmen en dan kunnen we er tegenaan.

0: Yes.
1: All right.
0: This bit

Yes. Dank jullie wel, Diana Washington. Oké, we gaan een liedje spelen die ik ook ga uitbrengen. Is alles nog helemaal oké? Okay? En hij heet Mama Can't Take It. Mama.

Dankjewel. Wel. Dit ging natuurlijk over Mother Earth. Eerst Bitter Earth en daarna Mother Earth. Even kijken hoe lang we nog hebben. Hoe lang hebben we? Ik ga nu een liedje spelen die we nog niet hebben opgenomen. En dat zijn we wel van plan om te doen. En dit lied heb ik eigenlijk geschreven toen ik erachter kwam dat muziek het enige was om uit mijn hoofd te komen. Dus dat is heel fijn als je zoiets hebt, een uitlaatklep. Oké. Daar gaan we.

Dank jullie wel. Zijn jullie lekker aan het dansen hier? Geweldig. Hebben we nog tijd voor twee nummers of nog één nummer? Twee? Oké, dan doen we nog een oud nummer die ik heel lang geleden heb geschreven. En het nieuwste nummer. Ja, dat denk ik ook. Ja, deze wordt leuk. Gaan jullie dan dansen? Oké, The Way You Do.

Dank jullie wel. En we gaan nog één nummer spelen en dat heet Woman Wake Up. En dat is eigenlijk gewoon een lied. Eigenlijk zeg ik dat gewoon tegen mezelf.

0: Jess en Olly, welkom.
1: Hallo.
0: Ja, ik ben echt heel, heel erg blij dat jullie hier zitten. Ik ken jullie natuurlijk al heel, ja, best wel een flinke tijd al. Mm-hmm. Laten we eerlijk wezen. Maar thanks voor jullie show.
1: Ja.
0: Ja, heel erg bedankt.
2: Jij bedankt voor ons uitnodiging.
0: Ja. Hey, jij eindigde met You Let Him.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Ja.
0: Die lijkt te gaan over iemand die in een verkeerde relatie zit. Of door de onzekerheid steeds terugvalt in de toxicity, zeg maar. Mm-hmm, mm-hmm. Wat was jouw inspiratie voor deze tekst?
1: Dat was gewoon een liedje wat ik voor mezelf schreef, omdat ik er niet uit kon komen.
0: Ja?
1: En ja, dat was het eigenlijk. Dat was vorig jaar. En het hielp heel erg eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus doordat ik dit had voor mezelf geschreven, had ik het continu in mijn hoofd. Woman, wake up. Woman, wake up. En ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Gewoon dat ik tegen mezelf zei, kom op. Get your shit together.
0: Ja, precies. Want wat mij opviel aan het nummer is dat je tekst vrij modern is.
1: Oh ja.
0: Er zitten gewoon scheldwoorden in. En referenties van nu, zeg maar. Maar je zang en je melodieën doen heel erg denken aan die oude jazz van de jaren 40 tot 60, zeg maar.
1: Okay.
0: Hoe weet jij die combinatie zo naadloos te maken?
1: Geen idee. Dat gaat gewoon vanzelf. Dat doe ik niet bewust of zo. Nee, dat gaat vanzelf.
0: Echt?
1: Ja.
0: Heel tof, heel tof. Hey, en schrijven jullie samen? Of hoe is jullie verhouding, zeg maar? Hoe is jullie balans?
1: Nou, eigenlijk schrijf ik zelf de liedjes. En die komen te ontstaan gewoon op zo'n moment dat het gewoon eruit vloept. Wat niet heel vaak gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En als het zover is, dan gaan we met Olly gaan we zitten. En dan gaan we samen verder afmaken eigenlijk.
0: Ja, en hoe gaat dat bij jou dan?
3: Zij komt inderdaad gewoon met de liedjes. En dan maken wij het eigenlijk gewoon af. Maken we bepaalde keuzes over welk stukje langer moet, welk stukje korter of welk stukje belangrijker is.
0: Maar ook arrangementen, zeg maar?
3: Zeker. We hebben nu de eerste drie liedjes die we hebben opgenomen, we hebben met de band opgenomen. En achteraf nog meer geproduceerd, dus meer instrumenten toegevoegd. En we zijn nu ook nog een beetje aan het kijken van hoe gaan we de volgende liedjes schrijven. Of dat in dezelfde vorm gaat zijn, eerst met de band opnemen.
0: Mm-hmm.
3: En volgens mij gaan we nu ook wel even een keer proberen om gewoon vooral gewoon met z'n tweeën te produceren.
0: Ja.
3: Dat is vooral hoe ik werk met zangeressen.
0: Mm-hmm.
3: Dat zij komt met de akkoorden en de schema en de teksten en alles. En dan gaan we samen kijken naar hoe we dat huis gaan bouwen.
0: Tof, en dat gebeurt bij jou in de studio?
3: Ja. Ik heb een studio in Noord en dat doe ik in Noord-Amsterdam. En,
0: ja, anders zitten we ergens hier in Rotterdam.
3: Ja, inderdaad.
0: Te zoeken.
3: Nee.
0: En oké, vet. Heel vet. Want ik wilde daar eventjes op doorvragen. Want jullie zitten dan in de studio met z'n tweetjes. En kom jij dan met een baslijntje en met een met strings? Of hoe...
3: Ja, kijk, het is elk liedje is het gewoon anders. En het begint bij mij vooral gewoon met een soort van ritmisch drums patroon of zo waar ik mee begin. En daar dat schema op verwerken. En dan speel ik zelf vaak gewoon de gitaar, bas, soms ook wel toetsen in. En anders als ik dat niet zelf heel goed kan doen, dan vraag ik vrienden van me om dat dan in te spelen.
0: Ja.
3: En vervolgens hebben we gewoon een aantal sessies die we gewoon samen doen met vocals. Dat heeft meer focus nodig ook. En dat doen we soms ook niet in de studio omdat er meer chaos is. Soms doen we dat gewoon bij haar thuis omdat het meer comfortabel is. En dan hebben we gewoon een soort van
0: dat
3: safe space.
0: Dat snap ik wel. Ja. Ik zit soms echt met mijn hoofd in de klerenkast van mijn vriend.
1: Ja, ja.
0: Daar is de beste akoestiek.
3: Ja.
1: Ja. Nee, wij zitten ook in de klerenkast.
0: Ja. En even kijken, want... Ja, ik vind het gewoon heel interessant hoe jullie daar dan komen. Welk onderdeel vinden jullie het leukst? Dus we hebben het van het zaadje, zeg maar, het ideetje wat er komt, naar het schrijven, naar het de studio ingaan, naar het uitwerken van de plaat, naar het optreden.
1: Ja.
0: Waar zit jullie, waar is voor jou?
1: Jouw, het leukst vind?
0: Ja.
1: Ik denk toch wel het optreden. En gewoon überhaupt als het liedje eruit komt, is het natuurlijk geweldig. Omdat je gewoon helemaal hype bent, zit je op de fiets en te luisteren. Dat vind ik heel leuk. Maar het gebeurt gewoon soms. Het is echt zo knaller.
0: Dus het is net na het schrijfproces.
1: Ja, als je voelt van dit is iets. Dit voel ik.
0: En het moment dat je dan naar het publiek gaat om het te laten horen.
1: En als het lekker gaat. Gewoon als je lekker in zit. Gewoon, ja, dat vind ik het fijnst. De studio vind ik verschrikkelijk.
0: Ja, echt?
1: Dus dat is gewoon...
3: Ik vind de studio het leukst.
0: Ja, ik vind dat dus ook echt
1: vandaar dat
0: leuk
1: het allemaal zo lang duurt.
0: En voor jou?
3: Ja, ik vind de studio echt het leukst. Want ik vind daar de meeste magie ontstaan daar. Ja. En ik vind dat heel leuk om allemaal dingen op te nemen. En dan allemaal van die kleine dingetjes te horen. En zelfs van die kleine foutjes, daar ga ik zelf heel erg goed
0: ja.
3: op.
0: Ja.
3: En daar is Jessie toch wel iets
0: te perfectionistisch.
3: Ja, en Jessie is gewoon echt heel erg goed.
0: Ja, ik weet
3: maar
0: nog.
3: Ze is ook heel kritisch.
0: Ja, klopt. Want ik weet nog dat wij een gesprek hadden. Vorig jaar, volgens mij al ergens. Mm. Dat jij zei: ja, nee, ik ben aan het schrijven, we zijn aan het opnemen. Maar ik ben heel erg kritisch. En dat ik op een gegeven moment tegen jou zei: van ja, maar schat, volgens mij, wanneer is het af? Weet je, ja. Het is nooit af.
1: Nee,
0: moet, op een gegeven moment moet je het gewoon
3: zo is het.
0: Uit gaan brengen en ja. maar laten, ja, laten leven, zeg maar. Ja.
1: Ik ga dat ook zo doen nu. Ik ben absoluut niet. Blij
0: die perfectie die komt wel, weet je. En die wat jij zegt met die foutjes, die imperfecties, daar ben ik naar op zoek.
3: Precies.
0: Want anders wordt het menselijke, gaat het eraf, zeg maar.
1: Zeker. Ja.
0: Hé, hey, wat is jouw einddoel?
1: Mijn einddoel? Oeh, dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk gewoon wat uitbrengen. Dat lijkt me gewoon zo cool. En dat mensen het er naar gaan luisteren en dat ik kan spelen. Ik heb niet zo grote doelen. Dat voel ik door die perfectie, weet je wel. Van, maar
0: ja, maar dat
1: het lijkt
0: betekent,
1: me gewoon vet om veel te spelen.
0: En je dromen, zijn die wel wat groter?
1: Nee. Ja, dat ik gewoon echt
0: zo bescheiden.
1: Vet muziek weet uit te brengen. Gewoon dat de liedjes die ik maak, dat die goed uit de verf komen.
0: Ja.
1: Dat lijkt me gewoon heel vet. Dat lijkt me echt heel leuk.
0: Cool.
1: Ja.
0: Hey, wat kunnen wij de komende 5 jaar... nog van jullie verwachten?
1: Oeh, ik had al een 5-jaar plan geschreven laatst. Ja, wel meer muziek. In ieder geval dat je mij gewoon kan beluisteren. En ook kan gewoon dat je naar mijn optredens kan komen kijken. En misschien ook een band. Het lijkt me ook heel leuk om een band. Gewoon een band om me heen te hebben. Dat lijkt me geweldig.
0: Dus over 5 jaar zien we jou met een band.
3: Waar? Op Noordse Jazz.
0: Ja, ik wou zeggen.
1: Ja, man. Ja, goed idee.
0: Ja? Ja. Gaan we dat als doel zetten?
1: Doel, ja.
0: Ik hou je daaraan, hè?
1: Helemaal goed.
0: Oké, doe ik je voorprogramma. Ik heb voor jullie als afsluitertje een spelletje meegenomen. Het is niet echt een spel, het is meer een questionnaire. En jullie mogen lekker antwoorden, top of your mind. Maar dit doe ik eigenlijk om jullie wat beter te leren kennen.
1: Oké.
0: Vraag 1. Wat is je lievelingsbroodje?
1: Broodje heet kip. Bij de toko in Amsterdam-Noord.
0: Oh, die is wel lekker.
1: Ja, die kan ik echt niet verstaan.
0: Voor jou, Olly?
3: Ik al heel erg van de bacalhau.
0: Bacalhau, ja, lekker. Oké. Okay. Wat is een ding wat je hebt, maar wat je eigenlijk zou moeten weggooien?
1: Dat is wel moeilijk, hoor.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Ik maak het niet makkelijk voor je, nee.
1: Sigaretten.
0: Ja. Goed antwoord.
3: Dat is wel een goed antwoord.
0: Dat is wel heel goed. Wat is het engste dier?
1: Jij dat?
3: Ik heb wel een beetje een soort van angst van heel diep in het water met haaien en zo.
1: Oh ja.
3: Als het echt zo heel diep water is, echt zo donker.
0: Ah, en dat je niet weet wat er onder je zit.
3: Ja, dat vind ik wel eng.
0: Ja, waterangst. Waterangst. En voor jou?
1: Kakkelakken, denk ik. Kakkelak.
0: Ja?
1: Ja. Dat vind ik echt eng.
0: Eng ook echt. Ja, ik vind ze vooral stinken.
1: Oh, stinken ze?
0: Ja, ze hebben een geurtje. Ja. Sommige, hè? Niet allemaal. Niet allemaal. Appelen of sinaasappelen?
3: Sinaasappelen.
1: Appels. Elstar.
0: Heb je ooit iemand om een handtekening gevraagd?
3: Vast wel.
1: Ja.
0: Oh. Wie?
1: Jasmin Levy.
0: Wanneer?
1: Heel lang geleden.
0: Okay.
1: Dat is het enige, ja.
3: Ik heb echt geen idee, maar ik denk vast wel. Ik heb het niet ergens opgeslagen. Ja, ik weet het niet.
0: Oké, dan hou ik hem daar. Even kijken. Wat denken jullie dat er gebeurt wanneer je sterft?
1: Ja, dat is nog steeds een vraag. Ik denk, ik weet het echt niet gewoon.
3: Ik geloof wel in een soort van reïncarnatie.
0: Ik zie je hoofd.
1: Het zou vet zijn. Het zou wel echt vet zijn. Maar ik weet het niet. Het zou wel vet zijn.
0: Maar reïncarnatie in welke vorm?
3: Ik denk dat je dan weer gewoon een soort van... Of dat hoop ik. Dat er gewoon een soort van moment is dat je dan doodgaat. En dat alles zo donker is. En dat je opeens in een andere ruimte terechtkomt. En dat iemand je dan zo brengt naar een hek of zo. En dat je dan
0: in een andere dimensie zit.
3: Moet
1: maar dit denk je of dit hoop je?
3: Ja, ik, ik hoop dit.
0: Zou ook kunnen zijn dat je dan op één punt doodgaat en dat je dan bijvoorbeeld in deze wereld doodgaat en dan in de volgende opeens weer wakker wordt.
3: Ja, dat is een soort droom is of zo. Ja. Dat je dan een soort van wakker wordt in je droom en dan zit je opeens in een soort kantoortafel met een vrouw die dus zo, dus wat heb jij gedaan in je leven? En dan, oh, nou dat betekent dat jij in het volgend jaar...
1: Kakkelak.
0: Nou, ik kan me dus als kind nog wel herinneren dat er, ik weet niet, heel erg onrelevant dit, maar er was ooit een serie over, inderdaad, er was iemand die lag in een coma en die had dus in zijn coma een heel leven opgebouwd. Maar dat gebeurde dus in die coma en dat was niet echt. Was, ja, en wat gebeurt er dan als je wakker wordt? Hey, lievelingsgeur.
1: Oeh. Kampvuur van ver weg. Als een kampvuur ver weg is.
0: Ik snap hem.
1: Ja, ja. Maar niet dichtbij. Nee. Dat doe ik niet.
3: Niet in je kleren.
1: Nee.
3: Ik vind lavendel heel nice.
0: Ah, ja. Favoriete actiefilm?
1: Kill Bill.
3: Wat zijn die Guy Ritchie. Two Shotgun Barrels en.
0: Two Smoking Barrels. Shotgun en Two Smoking Barrels.
3: Zoiets. Ja.
0: Ah ja, goeie. Minst favoriete geur.
1: Riool.
0: Oh, wat obvious.
3: Kots.
0: Goeie. Plat of bruis?
3: Bruis.
1: Hey.
0: Zeiden ze één keer hoor. Meest gebruikte app op je telefoon?
1: WhatsApp denk ik toch?
3: Ja. Ik denk toch Instagram meer.
0: Ja?
3: Ja, WhatsApp is gewoon zo heel kort. Dan ben je gewoon even reageren.
0: Ja, maar je gebruikt hem dan wel heel vaak. Omdat je heel kort...
3: Ja, maar je blijft langer in de Instagram.
0: Ja,
3: hangen.
0: Dat is waar. Ja, dat
3: is niet dat je constant zit te scrollen ritme. In je WhatsApp of zo.
0: Ja, oh, ja ze willen ons heel graag bij Instagram houden. Ja. Klopt. Stel, jij mag één nummer kiezen voor de rest van je leven om naar te luisteren. Elk moment dat jij muziek aanzet. Ja. Welk nummer is dat dan?
3: Oh, echt een kutvraag.
1: Dat is echt.
0: En dat wil niet zeggen dat ik je ga martelen en dat je hem op repeat moet hebben. Nee, elke keer als jij muziek aanzet, komt dat nummer voorbij.
1: Oh ja. Hmm. Oh. Ja, Aretha Franklin of zo.
0: Oh ja. Ja. Ja.
1: Is geen...
0: Olly houdt hem niet meer.
1: Ja, dit is echt wel heel moeilijk.
0: Die is aan het instorten.
3: ik zou het echt niet wel... Ja, maar het komt gewoon elke keer langs. Het hoeft niet de enige stuk te zijn die
0: Nee, het hoeft niet de enige, maar deze komt elke keer langs.
3: Ik vind When You Are Who You Are van Jill Scott-Heron heel nice.
0: Nice.
3: Die kan ik wel altijd wel goed luisteren.
0: Beschrijf de rest van je leven in 5 woorden.
1: De rest van
0: de rest van je leven.
1: Dat is een moeilijke vraag.
0: Ik weet het. Ik maak jullie niet makkelijk.
1: Nee. Jij eerst.
3: Veel muziek. Mm-hmm. Goed eten. Mm-hmm. Vrienden. Mm-hmm. Genoeg geld.
0: Dan heb je een heel fulfilled life.
3: En dan als laatste heel veel lachen. Heel veel lachen.
0: Kijk, dat is een heel mooie.
1: Liefde. Mm-hmm. heel veel muziek. En gewoon genieten.
0: Ja, dat is 3.
1: Dat zijn 3, ja. Heel veel genieten van mijn kat.
0: Oh ja. Ja.
1: Gewoon de wereld zien. Oh, dat zijn meer
0: goeie.
1: Woorden.
0: Nee, dat zijn in principe 5 woorden. Dan zijn we zijn aangekomen aan het einde van jullie interview. Ik wil jullie echt onwijs bedanken dat jullie... bij mijn eerste uitzending willen zijn.
1: Ja,
0: dat is een eer. Ik vond het heel spannend. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En hopelijk tot de volgende keer. Voor de mensen thuis, wij gaan er heel eventjes uit. Wij zetten een lekker muziekje op. En dan ben ik zo meteen bij jullie terug.

Dank jullie wel. Ik ga nog één liedje doen en dan ga ik de show afsluiten. Alvast bedankt dat jullie er allemaal waren, hier in de zaal. Mensen thuis, dank jullie wel. Ik ga zo meteen mijn eindwoordje doen. Maar nu eerst mijn nieuwe single, Trust Gardener.

dit is het einde van deze Helene's Living Room Session. Ik wil jullie enorm bedanken voor het komen en voor het luisteren. Bram, Jesse, Oliver, heel erg bedankt. Echt voor deze eer om bij de aftrap van Helene's Living Room Sessions te zijn. Ik wil de techniek enorm bedanken. Zonder jou hadden we het vandaag niet gered. Natuurlijk ook Café Annabel en de Annabel voor het openstellen. Ja, mag best een applausje. Inderdaad. Ja, heel goed. En natuurlijk Girl Power Radio en mijn geweldige crew. Dank jullie wel voor vandaag. Ja, zeker weten. De eerstvolgende editie is weer op 4 oktober met weer zeer speciale muzikanten. Wil jij hier nou ook live bij aanwezig zijn voor de mensen thuis? Hou de socials in de gaten. Zet hem alvast vast in je agenda. Kinderen, je zag het, tot 12 jaar mogen lekker gratis mee. Mijn naam is Helene. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe B-side. En ik wens jullie een hele fijne zondag.

0: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. In Kiev voerden de Oekraïense president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij twee kippen had gedood. De eigenaar lokt het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Gisteravond werd in een woning in Middenbeemster een dode vrouw aangetroffen. De ontdekking vond plaats tussen 8 uur en 9 uur. Een man uit Middenbeemster meldde zichzelf bij de politie en werd vervolgens aangehouden. De politie doet onderzoek en wil niet zeggen of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Een 26-jarige man met de Belgische nationaliteit is vrijdag in Amsterdam gearresteerd als nieuwe verdachte in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Eerder werden al 34 verdachten aangehouden, van wie er 2 zijn vrijgelaten. De groep wordt verdacht van moord of doodslag op beveiliger Barry Leenders. Tot slot het weer. Vanmiddag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige perioden. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. De Jordaanse koning Abdullah is woensdag aanwezig bij de staatsbegrafenis van de Noorse koning Harold in de Domkerk in Oslo. Harold en koningin Sonja brachten in 2020 een staatsbezoek aan Jordanië. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix af naar de plechtigheid. Een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau heeft vandaag 6 vliegvelden gesloten. Ruim 150.000 passagiers zijn gestrand en 700 vluchten getroffen. Vulkanische as bereikt het luchtruim bij Jakarta. Verschillende luchtvaartmaatschappijen annuleerden dus daarom vluchten. De uitbarsting begon vrijdag en veroorzaakte aswolken tot 15 kilometer hoogte. In Kiev voerden de Oekraïnse president Zelensky en zijn team gesprekken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een vredesakkoord. Europese vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland waren ook aanwezig. Witkoff en Kushner reisden per trein vanuit Polen omdat Russische luchtaanvallen landing in Oekraïne onmogelijk maakten. De ontsnapte serval Django uit de Koestraat in Tilburg is gevonden in de tuin van een buurvrouw waar hij 2 kippen had gedood. De eigenaar lokte het dier met de gedode kippen terug in zijn bench. Het gaas van de kooi was na 7 jaar gaan roesten, waardoor de serval kon ontsnappen. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen uit de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt dan uiteen van 24 graden in het westen tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker, de geboorteplaats van prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus-promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels €20.000 op voor hulp aan de slachtoffers. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht blijft voorlopig ongeveer 2 weken gesloten na ernstige waterschade. Een gebroken afsluiter veroorzaakte grote schade aan installaties. Het onderwijs gaat tijdelijk online door en praktijklessen en toetsen krijgen per opleiding een alternatieve oplossing. De uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau heeft het vliegverkeer in Indonesië zwaar ontregeld. Door vulkanische as werden uiteindelijk 8 luchthavens gesloten en raakten volgens recente cijfers ongeveer 170.000 passagiers en ruim 1500 vluchten getroffen. De vulkaan is al sinds vrijdag actief. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de Prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels 20.000 euro op voor hulp aan slachtoffers. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten zwaar gewond. Zes mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve voor Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Bij de instorting van een studentencomplex in Delhi wordt gevreesd dat tientallen studenten onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon kwam om het leven en 2 anderen raakten zwaar gewond. 6 mensen zijn gered. In het gebouw waren bouwwerkzaamheden. De oorzaak van de instorting van het gebouw wordt nog onderzocht.
0: Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieven für Deutschland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendag in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Het driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.